0: Weekendman. Weekendman. Liken mijn mama.
1: Nee, bij de vader, kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Liken mijn mama.
1: Ik ben een andere liedje, moest als Marcus Nebby. De enige moest je met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?